0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.

0: bovenstaande Max.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben.

0: heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in, met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Voor Grinsveen en Grubbenvorst en iedereen in de regio is Omroep Horst aan de Maas er elke dag. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
3: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you.
1: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeente vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schade.

herstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler.
1: Goedemorgen, lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun

0: kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
0: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
6: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
5: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
7: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langstijn op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
5: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon en het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
9: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
10: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
9: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
11: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
12: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Afgelopen nacht was het vrij helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 8, lokaal 9 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Ook vormen zich wat wolkenvelden of stapelwolken, maar tot een bui komt het niet. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 26 tot lokaal 27 graden. En het blijft droog.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website.

0: www.maashorst.nl.
1: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
8: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
7: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
9: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
7: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
6: Omroep Horst aan de Maas is er voor Kronenberg, Lottem en alle kernen van onze gemeente.

0: met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het vrij helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 8, lokaal 9 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Ook vormen zich wat wolkenvelden of stapelwolken, maar tot een bui komt het niet. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 26 tot lokaal 27 graden. En het blijft droog.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26.

0: gebeurt met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
6: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
0: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goed.

0: www.hoeimakershorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
3: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, dat waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
2: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
8: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
9: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
10: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Schrijnwerkers, Your Blueberry Plant Specialist, Horst en Severance Beveiliging, Meldersloop.

0: grootste in de muziek, Mr. Big en The Wild World. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Zo, het is alweer 22 mei. En welkom op deze vrijdagochtend bij de Op naar het weekendeditie van Schrijven voor Bedrijven. Even onze monitor een beetje zachter zetten. Anders gaat het een beetje rondzingen, hoor je dat? Ja. Goed, welkom. We gaan ze weer draaien. We gaan beginnen met
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Schrijven voor Bedrijven. En deze hit van Somber, The Home Wrecker. Ook nog muziek onderweg van Normaal. En ik zie hier ook nog iets van de Doors staan. Blijf er gezellig bij.

Ja, af en toe moet je gewoon eventjes niet naar het prijskaartje kijken. De price tag, dat was Jesse G featuring B.O.B. En Benny Joling en de jongens waren op zoek naar hun pilsje. Mama Wars Me Pils, ze zongen dat in, wat was het? Even kijken hoor. Ja, af en toe moeten we even spieken. In het jaar 1981. Wij gaan lekker door met de Beach Boys. Little Honda, ja.

Als ik goed heb, was de zanger van Colin Blunstone. En het liedje Don't Answer Me was opgenomen onder de naam van de Alan Parsons Project. Ja, af en toe kan het een beetje misgaan vanmorgen. Maar dit is een beetje een klein experimentje, dit uitzendingje. Want wij zijn hier op aan het nemen in een eigen home studio, zoals we dat noemen. Even kijken hoor, dan moeten we even het dingetje vooraan zetten. Het schuifje goed en dan komen de moments en whatnots.

0: Ja, was een zomer in 1975. The Moments of Whatnuts en een ode aan alle meisjes. En zo dadelijk het NOS-nieuws van 9:30, helemaal actueel trouwens. En ja, je merkt het ook al, hè? De dagen die lengen nog steeds.
1: Omroep Hoogst aan de Maas draait regionaal. Elk uur een moment voor muziek uit de regio.
0: En heeft dit liedje alles met te maken van de jongens Oete Hegelsen van De Blob. De Korte Nachten.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel.

0: Meldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
1: Vrijwel non-stop muziek in schijven voor bedrijven.

Phil Collins en de jongens, Genesis en The Invisible Touch. We gaan eventjes een popfeitje van wel eer met je bespreken. 22 mei vandaag en op 22 mei 1958 komt Jerry Lee Lewis aan op de Londense vliegveld Heathrow voor zijn eerste tournee door Engeland. Hij wordt vergezeld door zijn vrouw Myrna en als journalisten naar haar leeftijd vragen ontstaat er een rel. Myrna Lewis blijkt namelijk pas 14 jaar te zijn. Ze is het achternichtje van de Amerikaanse zanger en pianist en dat nieuws slaat in als een bom. De rel was funest voor de carrière van Jerry Lee Lewis. Van de voorgenomen 37 Britse live data worden er slechts 3 niet afgezegd. Nou, dat was dus eventjes een teleurstelling voor de jongen.

Ja, de band Even Serieus moet je niet al te serieus nemen. Zeker niet als je luistert naar die teksten. Barlo de Gasolina. Ze hebben ook weer een nieuwe single uit. En daarvoor Gary Lee Lewis. Whole Lot of Shaking Going On. Daarover gesproken, hij zorgde wel voor een beetje opschudding toen, hè? Ja, de verjaardag vandaag is op 22 mei. Die van Danny Christian. Vandaar deze nog eens eventjes.

There's a Kind of Hush. Ook de Carpenters hebben het ooit uitgevoerd. En je hoorde de muziek van Herman's Hermits. Er zat een kleine oneffenheidje in het plaatje volgens mij. Even kijken, we moeten hem eventjes afzetten voor je. Zo. Radicaal.

0: Alex Bowen, zijn nieuwe single. En het heet Fine Place to Die. Nou, niet echt bepaald een liedje met een positieve inslag, zullen we maar zeggen. Het was zijn allernieuwste. De man die echt wel bekend staat als hitmachine. Zo, langzaam maar zeker loopt het alweer tegen 10 uur. We gaan even kijken op het klokje of we nog Queen van de Koek halen. In elk geval nu. Horst aan de Maas. Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Glumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Glumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.glumar.nl.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

En dat is het nieuwe van Douwe Bob. Welkom to Outcast Town. Een muzikale aanklacht tegen de pesters. Ja, een anti-pest song, zullen we maar zeggen. Ewo Smit opent het uur met I Don't Wanna Miss A Thing. Je hoeft niks te missen, we zijn er tot 12 uur. Crowded House.

Ja, 2006, het jaar van de Scissor Sisters. I Don't Feel Like Dancing. Daarna eigenlijk nooit niks meer van dit bandje gehoord. Crowded House trakteerde je daarvoor nog met een stukje chocolate cake. Denk aan de calorietjes, hè. Je moet er allemaal ook weer eigenlijk weer vanaf dan, hè. Carrying a

Natuurlijk de Rowan Hesse klassieker, de pil en brand in de versie van de Heideroosjes. En je kent hem ook van Joep van den Wegberg. Die heb ik vorige week toevallig nog gedraaid in een van mijn programma's. We gaan naar muziek van Bruno Mars. En dit is zijn laatste mooie ballad, Risk It All. Daarna gaan we eventjes terug naar de jaren 70 met een klassieker van Adamo, C'est ma vie. En dat liedje ken je misschien ook nog in de versie van André Hazes, als zijnde het laatste rondje. Maar het origineel was van Adamo, die krijg je zo te horen.

Ja, en bij het laatste rondje beginnen ze dan op het laatste la la la la la la la. Inderdaad, dit was Salvatore Adamo en het origineel van dat liedje van Hazes, C'est ma vie. Ja, natuurlijk bekend van Vous permettez, monsieur. En deze maakte die zo in, wat zal het geweest zijn, zo rond 1976 zie ik hier op het lijstje staan. Onderweg de Forgotten 45. We hebben nog een mooi plaatje wat aangevraagd werd. Zo rond 10:45 doen we dat elke ochtend. En de verzoekjes daarvoor zijn natuurlijk altijd welkom op het e-mailadres peter.trinekens@omroephorst.nl. En dan gaan we dat plaatje voor je draaien. Het gaat meestal om een plaatje uit

vervlogen tijden uit het vinyltijdperk. Uit het tijdperk van de 45 toerenplaatjes. Hey, trouwens, aan het begin van het Pinksterweekend eventjes zeggen dat we er maandag niet zijn. Want schrijven voor bedrijven is er natuurlijk niet met de feestdagen. Maar wel in de non-stop versie maandag. Dus de reguliere uitzending is dinsdag weer.

0: Ah, mooi, samen kunnen we alles aan. Ain't no mountain high enough. Tammy Terrell en Marvin Gaye hier bij Omroep Horst en de Maas. Nou, we gaan eventjes terug in de tijd voor...
1: Forgotten 45.
0: Ja, de Forgotten 45 van vandaag. En dat doet me deugd dat Bert een hele leuke klassieker aanvroeg... die je bijna nooit meer hoort op de radio. 1981, de Nederlandse formatie Tower. En dit is See You Tonight.

0: Toch wel een man die het gemaakt heeft, hè? Afgelopen jaar zeker. Teddy Swims en Mr. Know It All. Wij gaan langzaam maar zeker naar 11:30.
1: Muziek en gezelligheid. Go, go, go, go's. Bij Omroep Horst aan de Maas.
0: En nog een vol uur te gaan zometeen.

0: Goedemorgen van 9 tot 12. De beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen

0: kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
8: Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
9: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

Vaarwel en tot ziens. Annie Niemann was de zangeres en Boudewijn de Groot natuurlijk. In duetvorm 1968, meester Prikkebeen. Voltage, Silver Lining, afgelopen week draaide ik hem al een keertje eerder. En Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. 22 mei, op deze dag in 1998, wordt in het romantische Venetië het huwelijk gesloten tussen Marco Borsato en Leontien Ruiters. Het toen sprookjesachtige huwelijk, laten we het zo zeggen. En ook op deze dag, 22 mei, dat is de geboortedag in 1950 van Bernie Taupin, tekstschrijver van Elton John. Elton John en Bernie Taupin schrijven tal van liedjes en... Deze man mag zeker niet onbenoemd blijven dan, hè, bij het succes van Elton John. Inmiddels, hij is binnen, Bart van Leeuwen. Ja, ja.

0: applausje, dan gaat hij zo beginnen met de plat. En natuurlijk het verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze denkt nog steeds regelmatig aan hem, zelfs na al die jaren. Hoe zou het met hem zijn? En zou hij me nog herkennen? Vraagt ze zich dan af.

ze hand in hand de stad onveilig maakten. Samen konden ze de hele wereld aan. Wat waren die twee verliefd? Ze hoorden gewoon bij elkaar en dat wilden ze dan ook duidelijk aan iedereen laten zien. Pas later vertelde hij haar dat zij toch niet de ware voor hem was. Het was erg pijnlijk dat ze daar op zo'n vervelende manier achter moest komen. En daarna hebben ze elkaar niet meer gezien. En nu is precies datgene gebeurd waar zij sinds die tijd bang voor is geweest, maar stiekem toch op hoopte. Ze heeft hem toevallig in de stad zien lopen. Hij en zijn nieuwe vriendin. Ach, zo erg was het nou ook weer niet om te zien dat hij een ander heeft. Zelf heeft ze immers ook al tijden een nieuwe vriend, maar dat betekent niet dat ze nooit meer aan haar allereerste liefde denkt. Zou hij wel weten dat hij haar allereerste liefde was? En achteraf gezien ook de allergrootste. Ze begint zich weer af te vragen waarom hun relatie eigenlijk stuk gelopen is. En nu ze zijn nieuwe vriendin heeft gezien, twijfelt ze of ze zichzelf al die jaren voor de gek heeft gehouden. Hoe kon ze nou denken dat het ooit wel weer goed zou komen tussen hen? Het liefst zou ze willen weten hoe hij erover denkt. Maar ze vindt het raar om hem zomaar op te bellen en te vragen: hey, weet je nog wie ik ben? En denk je nog wel eens aan me?

Ja, dat was al lastig om te raden. De plaat is een verhaal. Anouk. En een plaatje uit de jaren 90 volgens mij van Anouk. Michel. Een hele andere titel was dat liedje van de Beatles, wat ook Michel heet. Inderdaad. Omroep Horst en de Maas met zo dadelijk om 11:30 weer het Limburgse nieuws. Dat betekent inderdaad een korte samenvatting van de belangrijke Limburgse gebeurtenissen. Uitgebreid Limburgs nieuws hoor je trouwens elke dag op de werkdagen om 13:30. Romantics, talking in your sleep.

0: twee jaar geleden. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. En het typische was dat die hele titel zonder spaties aan elkaar geschreven is.
1: Omroep Horst aan de Maas.
2: Met de beste dialectmuziek uit Limburg.
0: Jazeker, wij gaan het dialectplaatje nog eventjes draaien. Voordat we beginnen aan het Limburgse nieuws, moeten we hem eventjes vooraan zetten. En daar komt hij. Dit zijn Martin en Guido. Dat zijn twee jongens die eigenlijk deel uitmaken van de Shintaler, maar die gezamenlijk dit liedje maakten. Is gans de wereld zoe je wie Limburg woor. Het chauvinisme straalt er vanaf en dat vlak voor het Limburgse nieuws.

hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Papierverwerker Wepa sluit een van de twee vestigingen in Zwalmen. 67 mensen verliezen daardoor hun baan. Defensie begint weer met normale oefeningen in het natuurgebied bij Weert, waar vorige maand een grote brand ontstond. Er werd in de afgelopen weken niet geoefend met explosieven en brandbare materialen. En de dode die gisteren in het buitengebied van Maastricht is gevonden, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat zegt de politie na onderzoek.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Een mooie tekst. En dat heeft alles te maken met help mezelf te beheersen. Blijf met beide benen op de grond staan. En in een relatie geldt dat een beetje als remt me af wanneer ik te ver ga. Ja, ik heb het eventjes opgezocht voor je. We hadden straks al het 68 prikkenbenen. Dit komt ook uit 68. I hear your voice again. Nee, in dit geval I see your face again. I see

Ebony and Ivory, Living in Perfect Harmony. Oh, eventjes de speaker een beetje zachter zetten hier. Dat waren Stevie Wonder en Paul McCartney, een dynamisch duo. Een paar weken geleden overleed een van de oprichters van Hot Chocolate, Tony Wilson. En die Tony Wilson die was verantwoordelijk voor een aantal grote hits. Natuurlijk samen met Errol Brown, de zanger, die kale man. Hoor zometeen Hot Chocolate na Ed Sheeran.

we zijn allemaal winnaars. Nou, behalve bij het Eurovisie Songfestival, dat was Bulgarije. Hot Chocolate, Everyone is a Winner in 1978. En die medeoprichter Tony Wilson, die overleed dus een paar weken geleden. En hij was bij de band tot zo'n beetje midden jaren 70 trouwens. Hij heeft daarna wat solo dingetjes gedaan. Tony Wilson, I Like Your Style, kan ik me herinneren. Ik zal eventjes, als ik eraan denk, morgenmiddag Rijn de Golden stukje ervan laten horen. Miss Montreal, nog snel even schuilen voor 12 uur.

0: Ja, typische 90s muziek, hè? Het zout- en peperstelletjes, zullen we zeggen. Sonder Pepper en You Show Me. Wij gaan langzaam er einde aan breien.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: Niet vergeten, de Pinksteren zijn we er niet. Dan is de muziek non-stop. En wij zijn er dinsdag weer. Lekker weekend.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Schrijnwerkers, Your Blueberry Plant Specialist, Horst en Severens Beveiliging, Meldersloo.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten.

0: In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
4: Kasteel de Kevelberg heropent en zet verhalen en beleving centraal. En Grubbevorst maakt zich op voor het WK aspergeschillen. En de politie waarschuwt voor betreden afgesloten camping De Bergt in Baarlo. Dit is Lunch Live van vrijdag 22 mei.

Two Brothers on the Fourth Floor and I'm Thinking of You. En dit allemaal deze vrijdag 22 mei, exact 6 minuutjes over 12. Ik heb voor jou

muziekklaar staan van onder andere Shabuzi. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this again. Tell your girl to bring a friend. Dat uiteraard zometeen en uiteraard nog veel meer andere muziek. Voor elk wat wils, denk ik. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De inrichting en beleving van Rijksmonument De Keverberg in Kessel zijn vernieuwd, waardoor bezoekers vanaf het Pinksterweekend in uitgebreidere en meer verhalende rondgang kunnen maken door de duizendjarige geschiedenis van het kasteel. Daarnaast is er een tijdelijke kinderdoe-expositie over nachtdieren ingericht. En tijdens het jaarlijkse aspergefeest in Grubbevorst wordt aanstaande zondag het WK aspergeschillen gehouden. Een jurysport, want een speciale jury beoordeelt het schillen op tijd, hoe egaal de asperges zijn en of er niet te dik geschild wordt. En de politie waarschuwt mensen om niet zomaar het terrein van camping De Berg in Balen te betreden. Volgens een bericht dat afgelopen woensdag via social media werd gedeeld, is de camping al geruime tijd gesloten en volledig afgesloten met hekken. En wat gaat dat weer doen? Nou, het zal geen verrassing zijn. We weten het allemaal inmiddels. Weet je het niet, dan is dit nieuws. Vandaag zonnig en de komende dagen tot en met dinsdag hoge temperaturen. Circa 30 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En meer nieuws op onze site omroepnm.nl, omroephorst-aan-de-maas.nl. Maar zeker ook via die makkelijke te downloaden apps op jouw telefoon.

0: natuurlijk al zomerse klanken op deze prachtige vrijdag 22 mei van Alvaro Soler en La Centura. In Museum Bezel is momenteel een bijzondere expositie te zien over het leven en werk van Piet Schoenmakers. De tentoonstelling laat zien hoe groot de invloed van de kunstenaar is geweest op Bezel, de keramische industrie en de monumentale kunst in Nederland. Wij bezochten het museum in Bezel.
1: Piet is altijd heel erg verbonden geweest met Bezel. Hij heeft er eigenlijk zijn hele arbeidszame leven, heeft hij vanuit hier veel keramiek gemaakt. Veel werk in opdracht, maar ook vrij werk later, in latere periodes. En heeft zich toch altijd heel erg verbonden gevoeld met Bezel. Dus we zijn heel blij dat hij hier terug is. Hij is eigenlijk nooit weg geweest, want hier in het dorp hangen overal kunstwerken van hem.
2: Na zijn studie aan de Rijksacademie in Amsterdam kreeg hij een belangrijke impuls door een prijs te winnen, de Prix van Rome. Hij werkte jarenlang voor Atelier St. Joris in Bezel en maakte monumentale kunstwerken. En later richtte hij zich vooral op schilder- en beeldhouwkunst, waarbij zijn werk steeds abstracter werd. Zijn kunstwerken zijn ook altijd zichtbaar.
1: Nou, Piet heeft zich eigenlijk zijn leven lang ontwikkeld. En iedere keer als je na een half jaar weer eens in het atelier kwam, dan zag je nieuwe stappen in zijn ontwikkeling. Dingen die hij nieuw maakte, anders deed, abstracter vaak. Nou, het meeste werk voor publieke gebouwen heeft hij gemaakt in keramiek, maar ook in staal en in beton en in glas natuurlijk. Opalines en glas in loodramen.
2: Schoenmakers had een voorliefde voor keramiek.
3: Omdat Piet Schoenmakers een heel groot deel van zijn leven, tot zijn pensioen bijna, vanaf de oorlogjaren, zeg maar, bij St. Joris heeft gewerkt. In het begin was dat met name het graveren van vazen en potten. En St. Joris wilde men toch een beetje de bakens verzetten, door zich te onderscheiden met

fase die wat meer uitstraling kreeg. Dus met gedecoreerde voorstellingen. Langzamerhand groeide dat uit tot ook beeldhouwkunst. En ook gebruiksgoed wat gemaakt werd. Zelfs kruiken voor jeneverstokerijen. En heel langzaamaan zag je ook de stijl wat veranderen. Van wat traditionelere heilige beelden bewijzen.

0: talen kunt werken tijdens de wederopbouwperiode.
1: Nou, hier op het Kerkplein in Bezel, daar zijn 4 hele grote panelen met Bijbelse taferelen geplaatst. En die taferelen, die dingen, die komen van een kerk in Haarlem, de Petrus en Pauluskerk. Die is rond 2000 afgebroken. En dat is eigenlijk het eerste kunstwerk wat naar Bezel is gekomen. En dat vind ik wel een mooi verhaal, want dat is het begin van alles.
0: Hij heeft heel veel betekend voor Sint Joris, want het was natuurlijk heel belangrijk dat Sint Joris maakte wat exclusievere bouwmaterialen. Dus met name stenen, glazuurde stenen, allerlei vormen die kon je daar. En dat trok ook architecten aan. Dus architecten die kwamen daar. En die kwamen in contact met die kunstenaars, onder andere met Piet Schoenmakers. En Piet die verstond die taal, hij sprak die taal. En dat beïnvloedde elkaar, dus dat was de match in heel veel gevallen. Dus van het een kwam het ander.
1: Hij nam ons ook soms mee naar het atelier. Of naar het atelier kwamen we sowieso, maar ook hier in Bezel, naar de fabriek Sint Joris, waar hij vanuit werkte. Daar gingen we ook als kinderen vaak mee. En dan deden we vakantiewerk in de zomer. En dus we hebben daarmee geknust, zou ik maar zeggen.
2: De expositie toont een selectie uit zijn oeuvre, beheerd door Stichting Piet Schoenmakers. En ook presenteert de Stichting Bezels Keramisch Erfgoed keramiek zoals vazen en beeldjes die Schoenmakers ontwierp voor Sint Joris.
0: De expositie heet dan Piet terug in Bezel, maar hij is eigenlijk nog steeds in Bezel. Dus dat is eigenlijk wel een mooie bijkomstigheid.
3: En zeg je nou, voordat ik naar Bezel ga, ik wil vast een preview hebben. Het kan allemaal. Ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM.

0: hoog genoteerd in allerlei hitlijsten. Zo ook in de PNM Top 15. Maar dat straks om 5 uur. Meer daarover. Het is bijna 5:30 op deze vrijdag 22 mei. De vrouwenselectie van VV Balo blijft indruk maken met een opmerkelijke sportieve opmars naar promotie, in finale plaats in het bekertoernooi en een plek in de top van de hoogst geclasseerde vrouwenteams van Limburg. Speelt het eerste vrouwenteam dit seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in de tweede klasse. Wij gingen met camera en microfoon richting het veld.
1: Voor Balo inderdaad ongekend, maar ook voor het damesvoetbal hier in de regio is het gewoon fantastisch dat we deze prestatie hebben neergezet in een hele korte tijd. Ik weet nog dat we voor 3 jaar geleden bij elkaar zaten te zeggen, nee, wij spelen binnen nu in 5 jaar spelen we tweede klasse. En we keken ons met z'n allen aan, zo van ja, jij bent gek. En hier staan we.
2: Ze keken inderdaad vreemd op, maar ja, ik was ervan overtuigd dat het zou lukken. Alleen niet dat het zo snel zou gaan. Dat had ik ook niet verwacht.
3: Dus... Waarom dacht u het?
2: Omdat wij, ik heb 4 jaar de meiden getraind, meiden onder 17 en onder 19. En mijn laatste jaar zijn we kampioen geworden in de eerste klas, gepromoveerd naar de hoofdklasse. Dat was het tweede niveau van Nederland. En dus ik wist, ja, als die groep doorgaat, grotendeels, dan kun je ook in de senior prestaties gaan neerzetten. En van vierde klasse naar tweede klasse. Ja, vond ik nog niet eens ambitieus, want ik denk dat er zelfs nog iets meer in zit.
3: Nog steeds?
2: Nog steeds, ja.
4: Ja, René is de visionair. Ik ben de criticaster, dus René en ik zitten niet vaak op dezelfde lijn. Maar hij heeft uiteraard gelijk gekregen en daar zijn we reuze trots op als club.
5: Janne komt eronder, de diepe in, Fleur komt eronder. Ja.
6: Na serieus trainen is er ook veel tijd voor plezier. Dat bepaalt het succes. Net als het beleid van de club om meiden door te laten stromen naar de dames.
1: Er komt steeds nieuwe aanwas bij, dus we hebben er een aantal die 17, 18, 19 zijn. En volgens mij is de oudste 36, 37, 38, zeg maar. Dus het is een heel gemuleerd gezelschap. Waar we elkaar in vinden is de liefde voor voetbal en hoe iedereen is... Ja, opgeklommen in het voetbal, zeg maar.
2: Het ligt wel, vooral aan die doorstroming, natuurlijk een hele talentvolle groep gehad bij de meiden. Die hebben we redelijk weten te binden.

0: aan de club. Daar ook best wel veel in geïnvesteerd. Onder andere een week Denemarken. Waar ze het nu nog steeds over hebben. En we hebben de wat oudere talenten, zullen we maar zeggen, die de vaste waardes van met name 1 en ook vrouwen 2, toch weten te overtuigen om gewoon nog lekker door te gaan. En er is gewoon een enorm goede chemie ontstaan tussen de jeugd en de ervaring. En ja, dat betaalt zich dan uiteindelijk wel uit op het veld.
1: Je voelt je hier denk ik vrij snel thuis. En als je gewoon meegaat met de rest en niet te gek doet, dan word je ook snel geaccepteerd.
2: Maar wanneer dat ze eigenlijk bij de dames komen, horen we vaak terug. We komen in een warm bad en we worden echt goed opgevangen. Dus ik denk dat daar heel veel in zit. Dat we echt investeren vanaf onder. En niet zomaar iedereen erbij laten komen, zeg maar. We pakken iedereen op en we gaan van onderuit opbouwen. Ja, ik denk dat dat wel wat uitmaakt.
3: De kerst op de taart kwam bij de uitreiking van het Sportgala, waar de dames niet alleen sportploeg van het jaar werden, maar ook de gemeentelijke sportprofiel ontvingen.
4: Het is meer dan ik had verwacht, qua aandacht. Dus dat is mooi. Ja. Maar nogmaals, het is ook het werk van vele vrijwilligers die we niet in beeld zien. Van materiaalman tot mensen die in de kantine staan, tot de maandagmorgenploeg. Het is een resultaat van de hele club.
3: Wordt het alsmaar leuker?
5: Ja, vind ik wel. Het is af en toe pittig, dan zit het soms ook wel eens even tegen nu dit jaar. Maar ik vind dat het wel steeds leuker wordt als je ook goed presteert en ook goed voetbal laat zien eigenlijk. Ja.
2: We doen naast het voetbal ook heel veel nevenactiviteiten die door de trainer of door anderen georganiseerd wordt. En ja, daar houden we gewoon alles bij warm. We hebben gewoon lol in alles wat met voetbal te maken heeft, maar ook in elkaars domme humor en leuke dingen doen op de zaterdagavond. We doen geregeld een teambuilding of zo met alle vrouwen van de selectie, dus dames 1 en 2, nu de meiden ook erbij. Dus ja, daar hebben we heel veel lol aan. Ja.
3: Het zonnetje schijnt, letterlijk en figuurlijk. Het Baarlose voetbal bij de dames staat op de kaart. Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat dit zo blijft.
5: Ik denk dat ze daar nu ook al een beetje op vooruit kijken. Er doen steeds wel wat meiden mee van de onder 20. Zoals afgelopen zondag ook. Die komen dan een helftje meedoen. Ja, om toch een beetje te proeven hoe dat is in onze competitie. Het is vaak wat fysieker. Dus ik denk dat ze daar wel heel veel mee bezig zijn. Om toch jonge meiden ook te laten proeven hoe het is om bij de dames te voetballen. Ja, zeker.
6: Ja, dat is natuurlijk ook de grootste uitdaging. Van hoe blijft meidenvoetbal gewaarborgd? Ik denk dat we ook al meegelift hebben op de successen van de Nederlandse dames. Nou, die successen zijn ook minder. Dan zie je ook dat de aanwas weer wat minder is. Dus we proberen heel veel rugbaarheid te geven in de regio aan het damesvoetbal, aan het meidenvoetbal. Ook daar moet ik René credits voor geven. Hij doet ook onze socials. Hij post heel veel. Zorgt dat hij in de pixel blijft. En dat, daar hopen wij dat het een aantrekkingskracht heeft voor VV Baarlo. En dat we nog tot in de lengte der dagen damesvoetbal kunnen van damesvoetbal kunnen genieten.
3: Waar eindigt dat succes voor jullie?
5: Ja, goede vraag. We spelen staan nu vierde. We kunnen nog voor de nacompetitie voetballen. Maar ik denk dat het succes zeg maar, niet per se ligt om die nacompetitie te halen voor ons. We hebben in het begin van het seizoen gezegd dat is mooi meegenomen. Maar ja, we willen ook gewoon laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Dus dat willen we ook gewoon verbeteren. En of dat nou is met een plekje in de nacompetitie of niet. Ik denk dat dat mooi meegenomen is, maar niet zoveel ons niet zoveel uitmaakt. Nee.
0: Ik denk dat er nog meer in zit. Als we kijken naar dit seizoen, we staan op dit moment vierde. Met nog een kleine kans op na-competitie voor promotie. Gezien de blessures die we hebben en een aantal zwangeren, is het gewoon super knap dat we dit presteren. We hopen gewoon dat volgend seizoen dat we qua blessures wat bespaar blijven. Dat hebben we de afgelopen twee seizoenen hebben we eigenlijk geen blessures gehad. En dit seizoen zit wat dat betreft wel echt tegen. Als het dat bespaard blijft en er komen misschien nog 1 of 2 versterkingen naar Baarlo, ja, dan kun je denk ik die stap naar de eerste klasse ook nog zetten.
7: Ja, en ook dit filmpje is al geknipt en geplakt en staat online. We gaan zo naar het nieuws. Weer een situatie op de weg, maar eerst Cyndi Lauper. And time after time.

ook de neiging om te gaan fluisteren. We gaan zo naar het nieuws. Weer een situatie op de weg. De inrichting en beleving van het Rijksmonument de Kevelberg zijn vernieuwd, waardoor bezoekers vanaf het Pinksterweekend een uitgebreidere en meer verhalende rondgang kunnen maken door de duizendjarige geschiedenis van het kasteel. Daarnaast is er een tijdelijke kinderdoe-expositie over nachtdieren ingericht. Centraal in de nieuwe presentatie staat het concept Het Huis met vele gezichten. Tijdens de rondgang worden bezoekers meegenomen door 5 historische gezichten. Babbers, bewoners en bevrijders die ieder vanuit hun eigen perspectief vertellen over de rijke geschiedenis van het kasteel. Ruim 1,5 jaar was het gesloten voor het publiek. Vrijwilligers en inwoners van Kessel hebben samen de afgelopen periode gewerkt aan een plan om het Rijksmonument weer toegankelijk te maken voor bezoekers. Dit nadat de gemeenteraad van Pelemaas vorig jaar geld beschikbaar stelde om het kasteel open te houden. En we gaan naar Kessel, naar Gribbevorst, want tijdens het jaarlijkse aspergefeest in Gribbevorst wordt aanstaande zondag het WK aspergeschillen gehouden. Een jurysport, want een speciale jury beoordeelt het schillen op tijd, hoe egaal de asperges zijn en of er niet te dik geschild wordt. Vorig jaar ging de Gribbevorsterse Mirjam Seelen er met de prijs van door. In totaal moeten deelnemers 1 kilo asperges schillen. Het WK vindt plaats op zondag 24 mei. En dit allemaal op Pastoor Vullingsplein. En de winnaar pakt dit jaar naast de eer ook een barbecue als prijs. De nummers 2 en 3 ontvangen een barbecue workshop in Venlo. Dus

Om daar mee te doen, het kan allemaal op de website van Groen Grubbe Vos. En dan, want Grubbevorst, gaan we naar, naar Baarlo. Want de politie waarschuwt mensen om niet zomaar het terrein van Camping de Berkt in Baarlo te betreden. Volgens een bericht dat afgelopen woensdag, dus eergisteren, via social media werd gedeeld, is de camping al geruime tijd gesloten en volledig afgesloten met hekken. Op meerdere plekken rond het terrein zouden borden hangen met de melding verboden toegang voor onbevoegden. De politie laat weten streng te zullen handhaven op de ongewenste bezoekers. Mensen die toch het terrein betreden, riskeren een boete. De voormalige camping trekt de laatste tijd geregeld bekijkers van nieuwsgierigen en de zogenaamde Urban Explorers. Autoriteiten benadrukken echter dat het terrein privébezit is en dat betreden zonder toestemming niet is toegestaan. Nou, we gaan naar het weer. Wat zijn de vooruitzichten? Niet moeilijk. Het is allemaal eigenlijk een kopie van kopie. Vandaag lekker al een voorbode voor de Pinksterdagen. Lekkere 27 graden. Morgen een blauwdruk van vandaag. Misschien de temperatuur daar een tandje bij doet. En ook tijdens de beide Pinksterdagen. En dinsdag is het drukkend warm en zijn de maxima tussen de 27 en 31 graden te verwachten. Zondagochtend begint iets soberder met wat bewolking. Maar dat gaat de pret niet drukken, want de zon komt op diezelfde middag weer in volle hevigheid tevoorschijn. En zo ook dus op maandag en dinsdag. De trend is dat het volgende week vanaf woensdag tot het einde van de maand droog blijft met veel zonneschijn. Temperaturen gaan iets naar beneden, circa 24 à 25 graden. Ook prima. We gaan naar de situatie op de weg. Wat is er aan de hand? We pakken meteen een refresh en hebben het meest actuele. We gaan naar de A67, hoogte van Venlo. Een auto met problemen bij 65,8. Op diezelfde A67, maritante hoogte van Maasbree. Een auto met een motorkap omhoog bij 64,8. Dan terug A67, Venlo bij 74. Een auto met de knipperlichten aan. We gaan richting Roermond op de A73. Daar een auto op de vluchtstrook bij 16,8. A73, we blijven even bij Roermond. Dan even kijken. Dat is een dubbele. Dat moet ik niet doen. We gaan even naar Broekhuizen. Ja, op de Horsterweg in beide richtingen alert zijn. Of vanuit beide richtingen liever gezegd. Want er liggen namelijk voorwerpen op de weg. Dus Horsterweg in Broekhuizen. Dat was het. Situatie op de weg, het weer en nieuws. En je weet het, meer nieuws op onze sites. Omroep1m.nl, omroephorstelmaas.nl. En zeker ook op die makkelijke te downloaden apps op jouw telefoon.

0: ja, bijna 4 minuutjes non-stop dance. Gibson Brothers tijdens Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Deze lente krijgen de kinderen in Noord-Limburg die buiten aan hockey of atletiek doen zonnebrandcreme van ziekenhuis Vicurie. Juist als je in deze maanden buiten sport is het belangrijk om je te beschermen tegen de zon. En met deze actie bereiken we veel kinderen precies op het juiste moment. Zo zegt dermatoloog Karen van Poppelen. De eerste crèmes van het seizoen zijn voor hockeyclub Peel en Maas. En het is niet alleen maar voor de mensen die hockeyen, want de komende dagen, ik zei het al eerder, wordt het warm en extreme hoge UV-index, zeker met de Pinksterdagen maandag en dinsdag. Dus ook wij moeten ons beschermen. Maar heel even terug naar het hockeyclubje.
1: Kinderen in Noord-Limburg die buiten sporten krijgen deze lente gratis zonnebrandcreme van ziekenhuis Vicurie. Met de actie wil het ziekenhuis jonge sporters beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de zon, juist op momenten dat zij veel buiten actief zijn. Volgens dermatoloog Karen van Poppelen is het belangrijk om al op jonge leeftijd bewust te worden van zonbescherming. De meeste schade aan de huid ontstaat namelijk al in de jeugd en kan later leiden tot huidkanker.
2: Vandaag zijn we hier om eigenlijk de start van onze zonnebrandcreme-campagne te vieren hier op de hockeyclub. Waarbij we de hockeyclub zonnebrandcreme hebben aangeboden. Net zoals andere sportverenigingen ook in de regio. En vandaag is daarvan de kick-off.
1: Huidkanker is de meest voorkomende en grotendeels te voorkomen vorm van kanker. Met bewustwording en eenvoudige maatregelen hoopt het ziekenhuis het aantal gevallen terug te dringen.
2: We zien eigenlijk al jaren in Nederland een toename van huidkanker. En op dit moment krijgt gemiddeld 1 op de 5 Nederlanders in het leven met huidkanker te maken. En de belangrijkste oorzaak daarvan, dat is zonverbranding of veelvuldig in de zon zijn. En jezelf beschermen tegen de zon, dat is eigenlijk de belangrijkste manier hoe je jezelf kan voorkomen. Dat kan met zonnebrandcreme, maar dat is ook door te weren, kleren en smeren. Dat is eigenlijk de slogan die we gebruiken. Weren is de schaduw opzoeken op de belangrijkste zonmomenten. Kleren is natuurlijk beschermende kleding dragen. En het smeren is de zonnebrandcreme voor de gebieden die je niet kan beschermen. En die combinatie van drie dingen, die willen we eigenlijk heel graag kenbaar maken, duidelijk maken. En dat is ons doel.
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat met name de leden, dat die bewust zijn zeg maar, van hoe belangrijk smeren, insmeren is. Wat we zien en wat we ook van Vicurie horen is dat tegenwoordig 1 op de 5 mensen die die huidkanker krijgen. Dus smeren is wel degelijk een hele belangrijke factor daarin.
2: Nou, wat je ziet qua effect is dat mensen steeds beter gaan smeren. En het wordt steeds meer een gewoonte om te gaan smeren. Kinderen herkennen de zonnebrandcreme. Je kan nog geen effecten zien dat er minder huidkanker komt. Dat zie je pas echt over een aantal jaren. Dus op het moment dat we ons nu beter gaan beschermen, kinderen verbranden niet meer, dan gaan we hopelijk zien over een 30, 40 jaar dat we de huidkankergolf echt kunnen doen afnemen. Dus die effecten gaan nog zeker langer duren voordat we dat gaan zien. Maar wat we wel zien is dat kinderen zich veel beter gaan beschermen. Ouders er meer bij betrokken zijn. Dus ik denk dat de smeergewoonte steeds beter wordt. Maar het heeft wel gewoon veel herhaling nodig, aandacht. En daar blijven we ons hard voor maken.
3: Wij gaan in ieder geval ervoor zorgen dat onze dispenser die we van Vicurie hebben gekregen, dat we die bij iedere wedstrijd buiten naast het veld zetten op het moment dat de spelers het veld gaan betreden. Dus dat ze zich ook insmeren. Wij zullen dat ook zeker zorgen dat dat bij de coaches gewoon echt top of mind gaat worden. Dat ze de spelers daar ook op aanspreken en zorgen dat ze zich insmeren. En voor de verdere is gewoon maximaal motiveren om het te doen.
2: Ja, ons doel voor de komende jaren is onze boodschap willen we eigenlijk gewoon blijven uitdragen. Dus het is belangrijk dat veel plekken de zonnebrandcreme beschikbaar zou zijn. Of in ieder geval de informatie beschikbaar is. Hoe we dat zelf als Vicurie kunnen doen, dat blijft natuurlijk altijd nog even een vraagteken. Maar we willen overal een beetje zaadjes planten. Eigenlijk een balletje doen laten rollen. Uiteindelijk het doel dan wel, bijvoorbeeld we staan nu bij een sportclub. Die kunnen bijvoorbeeld 1 of 2 jaar voorzien van de zonnebrandcreme. Met het doel uiteindelijk dat het wel bijvoorbeeld zelf opgepakt kan worden en zelf uitgedragen kan worden. Dus eigenlijk is ons doel is vooral overal zaadjes planten in goede zonbescherming. En vanuit daar hopen we dat het steeds breder opgepakt gaat worden.

Ja, Damiano David van Maneskin. Hij is solo gegaan en dit was zijn eerste hit, The First Time, ook nog eens een keer. We gaan richting de klok van 1 uur op deze vrijdag 22 mei. Wat je gaat doen met de komende dagen, geniet van het weer en we zien elkaar ergens wel af. In elk geval, wil je het nieuws blijven volgen? Ga dan naar de app op jouw telefoon of via onze website omroep1.nl, omroephorst aan de maas.nl.

0: Je luisterde naar Lunch Live, een samenwerking van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n 120 miljoen euro. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen.

0: voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De dode die is gevonden in het buitengebied van Maastricht is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie vandaag na onderzoek. Het lichaam werd gistermiddag ontdekt in een weiland niet ver van de Belgische grens. De politie zegt niets over de identiteit. Defensie gaat weer normaal oefenen op de Weerterheide. In dat natuurgebied tussen Weert en Budel ontstond vorige maand een grote brand. Sindsdien werd niet geoefend met explosieve en brandbare materialen. Door de droogte was dat extra riskant. Het ging in die periode bij meerdere oefenterreinen mis. Commandant van de strijdkrachten Onno Eichelsheim.
1: We zijn voorbereid op branden, ook bij oefeningen. Daar nemen we altijd maatregelen voor. Sowieso mitigerend ten opzichte van de oefening die we draaien. Geen munitie gebruiken, geen pyrotechnische middelen, zeg maar knalmiddelen. Dat reduceren we op het moment dat die droogte er is. En we zorgen ervoor dat we de brandweer opschalen, zodat als er een brand is, dat we die ook snel kunnen blussen.
2: Maar toch is het misgegaan.
1: Ja, en je kunt het dus ook niet altijd 100% uitsluiten. Nou, ik denk dat we daar ook gewoon met elkaar naar moeten kijken in de komende periode, om te zien of we daar nog misschien extra maatregelen voor moeten treffen.
0: De burgemeester van Weert riep Defensie op om voorzichtiger te zijn in het belang van mens en dier. Papierverwerker Wepa sluit een vestiging in Zwalmen. Daardoor verliezen 67 mensen hun baan. Het Duitse bedrijf sluit de papierverwerkingslocatie aan de Reubenberg. Wepa heeft in Zwalmen ook een productielocatie. Die blijft open. Of een deel van het personeel aan de slag kan bij andere Wepa-locaties, zegt het bedrijf nog niet. Voordat de bouw van een nieuw groot hoogspanningsstation in Sittard-Geleen kan beginnen, wordt op die plek eerst archeologisch onderzoek gedaan. En dat heeft al direct sporen opgeleverd die wijzen op de bandkeramiekers, boeren, die duizenden jaren geleden in dat gebied leefden. De archeologen hadden dat pas later in het onderzoek verwacht.
3: We hebben hier een stukje van een heel klein stukje van een aardewerken pot. En aan de andere kant hebben wij een vuurstenen mes of een kling. En deze kan is ook van de bandkeramiek. Het is hartstikke bijzonder dat je iets van 7000 jaar geleden zo met zijn graafmachine weer blootlegt. Dus in dat opzicht is dat natuurlijk hartstikke bijzonder.
0: En sauna club Six Sense in Lemiers mag weer open. De rechter vindt de sluiting door de gemeente Vaals niet voldoende gemotiveerd. Dat meldt lokale nieuwssite Heuveland vandaag. De gemeente sloot de sauna club voor een periode van 6 maanden... na de vondst van onder meer drugs. Het weer, zonnig, enkele stapelwolken, zwakke tot matige wind en het wordt 27 graden.
4: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
5: Het weer is compleet omgeslagen. Hadden we voor een week terug nog te maken met lage temperaturen en regen. Intussen lijkt het wel een beetje zomers te worden, want vanmorgen was het vrij zonnig. Het is droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur al zo rond de 23 à 24 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn flinke zonnige perioden, wel wat stapelwolken, maar het blijft de hele middag droog. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op een zomerse 27 graden.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Omroep Horst aan de Maas is er voor Mierlo, Meldersloo en de rest van de regio. Elke dag. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
7: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
8: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
9: En daar is helemaal niks aan van.

0: ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt er gezorgd voor extra drinkwater, schaduwplekken en wordt een marathon gehalveerd.
1: Elke middag
2: van 2 tot 5
1: jouw portie middagvitamine.

0: Van tijdloze hits tot de nieuwste tracks. Natuurlijk, Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Weekend. Jouw portie middagvitamine.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder 1 dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
6: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt er gezorgd voor extra drinkwater, schaduwplekken en wordt een marathon gehalveerd.
1: De grootste hit en nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitaminen. Wow.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Mam, luister.

0: belofte je wel. Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgfunride.nl.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van €35 miljoen. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt er gezorgd voor extra drinkwater, schaduwplekken en wordt een marathon gehalveerd.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.
2: Ladies and gentlemen. Elke middag jouw portie middagvitamine.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op Driessen.

0: www.radioveronica.nl. Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorisme-lijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
6: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 15 van de 31 Limburgse gemeenten zouden niet voldoen aan de eisen van de spreidingswet. Maar volgens gouverneur Roemer klopt dat lijstje niet en ziet de praktijk er anders uit. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: We zijn overgeschakeld op onvervalste zomerweer. Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, ook wat stapelwolken. Het is droog gebleven. En de maximumtemperatuur is uitgekomen nog maar liefst 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij een zwakke wind uit een westelijke richting koelt het af naar een graad of 10 als minimum. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje aan de lucht. Het wordt maximaal zo'n 28, lokaal 29 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. In de nacht na zondag toe, eerste Pinksterdag, dan ruimt de wind geleidelijk aan naar een noordelijke richting. Het blijft droog, het koelt af naar een graad of 13 als minimumtemperatuur. En dan eerste Pinksterdag, zondag, het blijft droog, er zijn stapelwolken. Heel lokaal een enkele onweersbui later op de dag. De meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zondag 28 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
5: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
4: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
6: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
8: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeente.

0: Het gemeentehuis in Loosdrecht mag openblijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 15 van de 31 Limburgse gemeenten zouden niet voldoen aan de eisen van de spreidingswet. Maar volgens gouverneur Roemer klopt dat lijstje niet en ziet de praktijk er anders uit. Voor een gewapende overval in Venlo is tegen 3 mannen een celstraf geëist van 4,5 jaar. Het slachtoffer dacht dat een van hen een laptop kwam verkopen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: We zijn overgeschakeld op onvervalste zomerweer. Vanmiddag waren flinke zonnige perioden, ook wat stapelwolken. Het is droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op maar liefst 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij een zwakke wind uit een westelijke richting koelt het af naar een graad of 10 als minimum. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje aan de lucht. Het wordt maximaal zo'n 28 lokaal.

0: 29 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. In de nachten na zondag toe, eerste Pinksterdag, dan ruimt de wind geleidelijk aan naar een noordelijke richting. Het blijft droog, het koelt af naar een graad of 13 als minimumtemperatuur. En dan eerste Pinksterdag, zondag, het blijft droog, er zijn stapelwolken, heel lokaal en enkele onweersbuien later op de dag. De meeste plaatsen blijft het droog, het wordt zondag 28 graden.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden. Maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jette. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor half juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.

0: Al en altijd informatie uit jouw regio. Laat jezelf horen. Mail naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst.
0: Van Meterik tot Zevenum, twee van de 16 dorpen en Omroep Horst aan de Maas brengt ze allemaal dichtbij.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden...

0: Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
1: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
0: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons. C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever

0: Even van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
1: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
6: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
5: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
8: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
9: De Israëlische minister.
8: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
7: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje aan de lucht. Het wordt maximaal zo'n 28, lokaal 29 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. In de nachten na zondag toe, eerst Pinksterdag, dan ruimt de wind geleidelijk aan naar een noordelijke richting. Het blijft droog, het koelt af naar een graad of 13 als minimumtemperatuur. En dan eerste Pinksterdag, zondag, het blijft droog, er zijn stapelwolken, heel lokaal een enkele onweersbui later op de dag. Op de meeste plaatsen blijft het droog, het wordt zondag 28 graden.
1: Zo gezellig, elke keer weer, at 9.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: We zijn overgeschakeld op onvervalst zomerweer. Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, ook wat stapelwolken. Het is droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op maar liefst 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij een zwakke wind uit een westelijke richting koelt het af naar een graad of 10 als minimum.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: We zijn overgeschakeld op onvervalst zomerweer. Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, ook wat stapelwolken. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur is uitgekomen op maar liefst 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij een zwakke wind uit een westelijke richting koelt het af naar een graad of 10 als minimum. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje aan de lucht. Het wordt maximaal zo'n 28, lokaal 29 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. In de nacht erna zondag toe, eerste Pinksterdag, dan ruimt de wind geleidelijk aan naar een noordelijke richting. Het blijft droog, het koelt af naar een graad of 13 als minimumtemperatuur. En dan eerste Pinksterdag, zondag, het blijft droog, er zijn stapelwolken. Heel lokaal een enkele onweersbuien later op de dag. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zondag 28 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst. Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
0: Svolgen en Tien Rai. En natuurlijk de andere dorpen genieten van muziek.

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: echte dromen.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

Zeg ik me een beetje uit, en is dat een Limburgs kind? Doe ik zo op voor.

0: lekker bij weg te dromen.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
6: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.